0: Goedemiddag.
1: Goedemiddag allemaal.
2: Goedemiddag.
1: Hallo, welkom bij 3 voor 12 Radio
3: Rotterdam.
2: Rotterdam Radio.
1: Rotterdam Radio. Bij Radio Worm. Leuk dat jullie allemaal weer luisteren. Vandaag op het programma Olive in de studio. En we gaan het even hebben over wat we allemaal al hebben gedaan de afgelopen tijd. En wat er nog aan zit te komen qua evenementen en concerten. En we zitten hier weer met Jitse. Hey.
2: Hey.
1: Hey. En Mick. Leuk.
4: Hallo.
1: Het gaat een beetje een uiteenlopende uitzending worden, want we hebben elektronische muziek en we hebben groove muziek met toeters. Maar ik dacht, laten we beginnen. Ja, toeters.
2: Toeters
1: ja.
2: En bellen.
1: Toeters en bellen. Toeters en bellen. Ik dacht, laten we het eerst even hebben over Lumi, want daar heeft ons Gijs van de redactie ook een mooi interview mee gedaan. Kennen jullie Lumi een beetje? Want deze meiden zijn echt viraal gegaan namelijk.
4: Ja, waar?
1: Op TikTok, op Instagram. En dat is ook meegekomen door Drake. Maar deze meiden zij komen dus uit Rotterdam. Die zitten dus op een zolderkamer. En dan doen ze hele mooie covers van nummers. En ik heb ze laatst gezien. Even denken, dat was weer een half jaar geleden, denk ik. Toen speelden ze in het voorprogramma van Maro. Dat is een Portugese zangeres. Mm-hmm. Gaat ook viraal wederom, maar goed. ja, en toen dacht ik, weet je, zullen we hun gewoon even draaien? Dat begint heel rustig. En dan gaan we zo meteen over op de elektronische muziek en de groove.
2: Yes. Sounds like a plan. Yeah.
1: Sounds like a plan. Cool.
2: Even rustig erin duiken.
4: En dat interview met Lumi, dat kun je ook op de website vinden, toch?
1: Take it away. Ja, zeker weten. Ons Gijs heeft goed zijn best gedaan. En het is een mooi interview geworden. Die kun je inderdaad zien op de website. We gaan vandaag ook nog muziek draaien uit de Nieuwe Maasvangst. Uit de nieuwste editie.
4: Uiteraard.
1: Hey. Maar voor nu is dit Once in a Blue Moon van Lumi.
4: Komt-ie.

0: Je mag er
1: werd geluisterd naar
0: Blue Moon hoor.
1: En die waren viral gegaan met Drake voor de
2: Ja, die waren viral gegaan met Drake inderdaad. Ze hadden een cover geplaatst van Tried Our Best. Die heeft hij gezien. En toen heeft hij hem gerepost. En toen heeft hij gevraagd, dames, willen jullie ook met mij schrijven? En ik weet dus niet of ze dat dus hebben toegezegd. Maar ik,
3: klinkt
2: ik,
3: wel heel Drake.
2: Ja, het is wel heel Drake. Ja.
3: Samen schrijven.
2: Vinden jullie dat leuk? Ik ben een man en ik wil schrijven met dames. Nee, maar goed, ik weet dus niet of ze dat hebben gedaan. Maar ze zijn wel echt aan het stijgen. En ik denk dat ze wel echt nog een stuk groter gaan worden. Ze hebben vorig jaar op Into the Great Wide Open gespeeld. En ja, het gaat gewoon lekker.
3: Ja.
2: Dus, en ik vind het zo mooi dat ze zulke harmonies hebben. Daar staan ze ook een beetje bekend. Die harmonies die ze er doorheen doen. En dat hoorde je net ook een beetje.
0: Ja. Oh ja, want zo hebben ze al die covers.
2: Zijn ze ook bekend geworden. Omdat er zoveel harmonies zijn op die covers. Dat ze dat ook best wel... Nou, het is best wel zeldzaam als je dat zo met elkaar kunt. En dan dat vanuit een zolderkamer in Rotterdam. Ja, dat is top.
3: Ja, als je die beelden daarvan ziet. Het is gewoon zo'n plaatje.
2: Ja, het is fantastisch.
3: Maar de vraag is natuurlijk van... is het dan een goed idee om met Drake in zee te gaan?
2: Nou, ik weet niet of dat... Ja, kijk, aan de andere kant, je gaat natuurlijk wel sky high dan. Maar moet je dat gelijk willen? En moet je dat met Drake willen? Of wil je dat misschien met mensen die meer van je bloedgroep zijn? Want Drake en Lumi, ik vind het nou niet echt op elkaar lijken ook.
3: Ja.
2: Maar ja, misschien kunnen ze elkaar te geven. Misschien vooral om het schrijven.
3: Voor melodie kan je bij Drake nog wel...
2: Harmonies over de Drake-plaat.
0: Ja. Heeft Drake die zelf of... betaalt er mensen ervoor.
3: Ja, jij bent cynisch,
0: hè? Geen overbed op Drake.
3: Maar
2: toch hebben ze een naam.
3: Take Care Era Drake 2011 of zo, 2010 zo. Mm. Dan kom je echt nog wel wat een beetje talent tegen. Goh, ik ben geen apologeet, maar ik was vroeger wel fan.
2: Je was vroeger fan, maar in zijn begintijd.
0: Ja, als je jong bent, dan mag dat.
2: Nou, vooruit. Hey jongens, we zitten in de studio. Olivier is inmiddels aangeschoven.
4: Klopt.
2: Hi, welkom.
4: Moet ik dichter bij de microfoon draaien?
2: Dat mag zeker. Dan komt Jitse gewoon een beetje wat dichter bij mij. Maar
0: hij pikt alles op wat je wilt.
2: Ja, hij vangt heel wat geluid op. Olive. Je hebt een artiestennaam.
4: Ja, klopt.
2: Ja, want je heet Olivier.
4: Olivier is mijn achternaam.
2: Heeft het ook nog iets met olijven te maken? Of is
4: nou,
2: het gewoon...
4: ik vind het wel lekker. Maar...
2: Goed zo.
4: Misschien moet ik daar een soort marketingcampagne mee beginnen.
2: Ja, met Albert Heijn of zo, met van die verse olijven.
4: Nou, of daar dan... van de markt of zo.
2: Ja, of van de markt inderdaad. Iets lokaler.
4: Verkopen na een show, weet je wel. Ja. Een bakje olijven.
3: Ja. En dan je eigen soort prikkertjes of zo. Die je dan...
2: Met vlaggetjes, met je hoofd erop.
4: Ja, precies, idee, ik ga zo.
2: Wat een goed idee.
4: Inderdaad,
2: Hey Olivier, vanaf wanneer is jouw vuurtje ongeveer gaan branden? Dat je muziek wilde gaan maken? Wat is daar...
4: Dat is al heel lang geleden, denk ik. Ja, toen ik een jaar of 9 à 10 was, als ik dat mijn ouders me op muziekles stuurden. Dat begon dan met pianoles of keyboardles en dat vond ik eigenlijk een beetje saai.
2: Het was niet gevarieerd genoeg.
4: Nee,
2: al die,
4: niet
2: al die,
4: gevarieerd genoeg.
2: Al die layover sounds.
4: En toen ben ik eigenlijk overstapt op gitaar.
2: Mm-hmm.
4: En daar ben ik helemaal op losgegaan.
2: Alright.
4: Ik had altijd het doel van, ik wil naar het conservatorium, ik wil daar verder in studeren.
2: En dat ben je ook gaan doen?
4: Dat ben ik uiteindelijk niet gaan doen, want... Ik heb toen wel een jaar vooropleiding gedaan aan het conservatorium. En toen kwam ik er eigenlijk achter, er zijn meer dingen die ik leuk vind.
2: Ja.
4: Dus toen ben ik een beetje een zijspoor, ben ik meer films gaan maken en gaan filmen. En meer visuele aspect. En ik denk nu een jaar of 8 geleden dat met elektronische muziek eigenlijk die passie voor muziek er is teruggekomen.
2: Ja, precies.
4: En toen is de Olive een beetje ontstaan.
2: Ja.
3: Ja. En
2: die
3: filmpassie, is dat ook nog doorgegaan in je huidige werk, zeg maar?
4: Dat zit er nog wel in, dat gaat denk ik nooit weg. Ik sluit ook niet uit dat ik ooit weer een film maak, bijvoorbeeld.
2: Wat voor films maak je dan? Wat is het voor...
4: Nou, ik heb heel veel documentaire werk gedaan.
2: Mm-hmm.
4: En ook fictie, een paar korte films gemaakt. En nu live met optredens, dan gebruik ik ook veel visuals. Of ik werk samen met filmmakers die... Een soort visuele tegenpol van mijn muziek zijn. Of dat zeg maar versterken eigenlijk.
2: Ja, want het is hele krachtige muziek. Maar het is ook een beetje flowy en een beetje ambient eigenlijk zou ik willen zeggen.
4: Ja.
2: Klopt dat als ik dat zeg?
4: Ja, klopt. Ik denk het wel. Het is een beetje begonnen ook met... ik wil eigenlijk muziek maken voor mijn eigen films.
2: Ja. Dus, ja, dat is wel dat is een goed startpunt
4: Dat is een
2: inderdaad.
4: Beetje uit de hand gelopen. Dus ik heb ook wel wat... Voor wat films heb ik muziek gemaakt ook inderdaad. Dus... dat is wel...
2: Ja, dat is geweldig.
4: Het is heel sferisch gebeurd te krijgen. Dat is gewoon echt... Ja, je neemt je mee in de wereld. En dat probeer ik eigenlijk altijd met wat ik maak. Ja.
2: En heb je dan ook je inspiratie gehaald uit andere DJ's die dit doen? Of is het vooral dat de film een soort van... hoe zeg ik dat? Het laat leiden dat je daarvoor muziek kunt maken, zeg maar. Voor de film. Snap je wat ik bedoel?
4: Ja, ik denk wel... Natuurlijk hou ik overal wel inspiratie uit. Mm-hmm. En uit artiesten die ik misschien tof vind. Of films die ik kijk. Dat ik denk, oh, die muziek is echt heel gaaf uit die film.
2: Ja.
4: Maar ik denk ook wel... Toen ik tiener was, toen maakte ik ook wel eigen composities. Maar dat sloeg gewoon nergens op. Het was... Als je het vergelijkt met... Ja, ik weet niet, met gewoon nummers die op de radio komen.
2: Yeah.
4: Het had geen structuur, het had een popstructuur, zeg maar, met een couplet, een refrein, een couplet.
2: Ja. Dat, zeg maar, bekende... Überhaupt tekst.
4: Ja, überhaupt tekst. En ik was heel erg zoekende van, oh, waar, ja, wat is dat dan eigenlijk? En ik had het zelf niet door. Maar ik denk nu als ik terugkijk, dat ik... denk dat ik toen al een soort van de muziek aan het maken ben die ik nu ook aan het maken ben.
2: Ja, je bent gewoon eigenlijk heel dicht bij jezelf aan het blijven.
4: Ja, dat probeer ik wel.
2: Ja, dat is wel heel mooi. Ja. Dan vind ik sowieso dat er op de radio wat meer non-verbal muziek mag worden gedraaid. Ja. Ik denk dat het ook best wel krachtig is als je in de auto zit, dat je gewoon eventjes een plaat hoort waar niet in wordt gezongen of wordt gepraat.
5: Ik had een beetje te denken terwijl je aan het stellen was. En ik dacht terug aan een beetje die tijd van 2013, 2014 of zo, dat EDM best wel een momentje had.
2: Ja, ja,
5: met Avicii en zo en dat soort... Martin Garrix en zo. Mm-hmm. En toen gebeurde dat wel, maar dat is natuurlijk wel heel erg een popstructuur. Maar dan wel zonder tekst.
2: Precies.
5: En dat
2: en dat sloeg ook wel aan.
5: Dat sloeg zeker
2: aan. Dat sloeg
5: aan,
2: ontzettend aan, ja.
4: Ja. Ja. Ja, ik weet niet, de Italo-disco-tijd, of dat veel op de radio gedraaid werd ook. Maar dat is ook best wel veel instrumentaal.
5: Ja, natuurlijk. Ja. Ja, het natuurlijk vanaf, zit je op de mainstream radio of zit je...
2: Ja, zit je op radio? We gaan al die zenders niet noemen hier op de radio natuurlijk. Dat is niet de bedoeling, maar...
4: Radio Worm.
2: We weten, bij Radio Worm. Hier mag alles.
5: Alleen maar Italo op Radio Worm.
2: Dat is wel een goeie.
0: Er moet wel een uitzendrokje zijn waarin dat gebeurt.
5: Absoluut.
2: 100%. Ja. Oké. Hoe begon het met je eerste album? Je eerste album is uitgekomen in 2022?
4: Ik heb toen...
2: Een
4: EP uitgebracht.
2: Een EP, ja.
4: En dat was gewoon echt voor mezelf. En een beetje het zoeken van, oké, wat is de muziek die ik wil maken? En vervolgens heb ik afgelopen zomer heb ik mijn eerste album op vinyl uitgebracht.
2: Ja. Dat is Terran Mountains. Terran Mountains.
4: Ja, klopt. Met Uncloud Records.
2: Oké.
4: Okay. Uncloud Editions heet het label eigenlijk.
2: All right. Vet.
4: Ja, dat was een hele... toffe ervaring en daarmee ben ik ook veel gaan live spelen. De popronde heb ik gedaan. En hier in Rotterdam een paar keer opgetreden ook. Eigenlijk het hele land.
2: Ja.
4: En ja, deze EP is eigenlijk een beetje vervolg daarop, denk ik.
2: Ja.
4: Qua thema ook en sferen die in dat album daarvoor al zaten, maar gewoon wat extremer, denk ik.
2: Ja.
4: Ja.
2: Alright.
5: Ik vind het wel bijzonder wat je... Ik was ook online en je zei ook eerder van, ik wil wel graag iets van een verhaal vertellen of zo. Of een soort verhaal neerzetten met zo'n EP of zo'n album. Maar er zit ook, in de nieuwe EP zit ook verder geen lyrics of tekst of zo. Ik vraag me dan af van, ik ben zelf vrij textueel ingesteld. Hoe pak je dat aan, het vertellen van een verhaal zonder dat er gezongen wordt of gepraat of zo?
4: Hoe ik dat aanpak.
5: Ja, of hoe breng je een verhaal over met
2: ja,
4: ik denk dan het verhaal dat je dan overbrengt, dat het wat minder letterlijk is natuurlijk, omdat je het niet in tekst uitdrukt. Dus het is niet een letterlijk een gebeurtenis, maar het is meer inderdaad een soort ervaring of een gevoel wat je doorgaat, wat je dan in muziek probeert vast te leggen.
5: Ja, ja.
4: En daarmee een soort verloop maakt eigenlijk in de nummers of in de volgorde van de nummers en hoe composities beginnen, eindigen en wat daartussenin gebeurt.
5: Ja.
4: Ja, dus ik luister gewoon heel erg naar mijn eigen gevoel. En
2: dat is wel speciaal.
4: En ik denk dat ik daaruit dan een verhaal maak.
5: Ja. Ja. En welk gevoel was dan hier leidend voor deze EP? Of wat wel
4: niet? Ja, bij deze was het best wel donker.
2: Dat horen we niet.
4: Nee, het is wel, want een beetje context te geven, misschien is dat wel fijn. Mijn eerste album, Terran Mountains, heb ik gemaakt ook in samenwerking met mijn vriendin. Zij is Iraans en ze woont hier in Rotterdam, samenwonen. En daar, dat album had wel heel veel teksten en dat ging eigenlijk ook over een soort verlangen om weer in die cultuur te zijn. Ja. En, want ik ben daar ook geweest 8 jaar geleden. En
2: heb je haar daar toen ontmoet?
4: Nee, 8 jaar? Niet, voordat we elkaar kenden.
2: Oké. Okay. Oh, wow. Dus je had altijd een soort van magnetisch iets misschien met het land ook.
4: Ja, een soort iets in me trekt me heel erg aan tot die cultuur.
2: Ja.
4: En tot gewoon de mensen en alles eigenlijk. Dus dat hebben we helemaal uitgewerkt in dat album. En vervolgens was ook het plan van, we zouden eigenlijk

0: van, we hadden ons ticket en we zouden eigenlijk een maand later zouden die kant op vliegen.
1: Ja.
0: Dus van, ja, wat is dit? Wat gebeurt hier? Ja. Weet je wel? Dat was echt onbegrijpelijk. En toen was ook van, ja, waarom ben ik nou muziek aan het maken waar mensen op kunnen dansen? Of waarom zou ik nu gaan optreden of iets of zo? Dat, ja. Ik was het echt even helemaal kwijt gewoon. En al mijn vrienden omheen ook, Iraanse vrienden.
2: Ja.
0: Ja, dus vanuit dat ben dat ik, gevoel. Zeg maar, dat was een soort van de startgevoel van, oh. Mm-hmm. Want ik ben wel gewoon muziek blijven maken. Dat
1: zeker.
0: Doe ik wel. Ik ga dat niet stoppen. En,
1: maar ik vind het wel heel mooi dat er eigenlijk uit zo'n ontzettend negatieve gebeurtenis wel nog iets kan ontstaan waar jij en best wel wat mensen gewoon wel wat aan kunnen hebben. Want ook in het donkere kun je comfort vinden, denk ik.
0: Ja, precies. En ja, dat is leuk om te horen.
1: Ja, maar dat heb je dan zelf kunnen doen. Maar dat doe je ook voor andere mensen. En misschien is het inderdaad geen dansplaat. En kunnen mensen er niet op dansen. Maar juist in de ellende is het soms ook goed om een lichtpuntje te creëren, denk ik.
2: Hoe hebben jouw Iraanse vrienden naar deze plaat geluisterd?
0: Ik had hem via Bandcamp cadeau gedaan aan een vriend van mij die in Teheran woont, muzikant er ook.
1: Mm-hmm.
0: Nu hebben ze weer internet, dus dat kan weer makkelijk.
1: Ja.
0: En hij was heel blij, hij heeft echt. hij heeft een gedicht geschreven.
1: Echt?
2: Oh, wauw.
1: Oh jee.
0: Top
1: op tijd. Ja.
0: Zo. Wow. Hij was zo geïnspireerd en zo emotioneel daardoor, zeg maar. En hij vond het helemaal, hij voelde het helemaal en was gewoon, ja, dit is gewoon echt zo fijn om te horen. En dat was eergisteren, toen ik dat opgestuurd. Want 2 dagen geleden is het uitgekomen.
1: Ja.
0: En hij was helemaal enthousiast. Dus ja, dat is wel heel leuk om te
2: tof.
0: Horen. Ja.
1: Misschien kun je nog wel iets doen met dat gedicht.
0: Ja, ik heb gevraagd of hij, want hij heeft alleen op tekst heeft geschreven, maar ik heb gevraagd of hij het nog kan voordragen en naar me kan sturen. Dan
1: kun je misschien iets met de audio ermee doen of zo. Dat zou ook wel heel vet zijn.
0: Ja, en sowieso als ik een keer weer die kant op ga, dan gaan we ook samen muziek maken.
1: Dat is gaaf. Ja. Wauw. Ja. Vet. Ik was ook nog wel benieuwd, want je hebt best wel een duidelijke ontwikkeling gemaakt. Nou, nu heeft het verhaal gehoord over Teheran Mountains, dus dat is wel wat dieper. Maar wat is er in jouw manier van werken het meest veranderd? Als je kijkt naar het eerste release en naar nu. Of toen je begon en naar nu.
0: Ik denk dat ik in de zin minder perfectionistisch ben geworden.
1: Ja.
0: Dat ik in het begin was van, oh, ik wil een nummer maken. En dan was ik echt alles aan het, de muziek die ik ging maken met synthesizers of met geluiden, dat moest dan dienen voor dat nummer.
1: Oh, ja.
0: En dat kan dan echt heel lang duren voordat je de juiste toon vindt of de juiste insteek hebt gevonden. Omdat je ook niet in een structuur werkt van couplet, refrein, couplet. Dus ja.
1: Nee, je bent eigenlijk.
0: Wie zegt dat het nummer af is, bijvoorbeeld?
1: Ja,
0: dat,
1: ja. Wanneer is het nummer af? Dat is ook een goede vraag.
0: Dus de grootste verandering is, denk ik, dat ik gewoon heel veel dingen opneem.
1: Ja.
0: En niet met de gedachte van, oh, dit moet een nummer worden. Maar ik maak gewoon dingen die ik tof vind klinken. Ja. En dat sla ik op. En dan de dag daarna maak ik weer een nieuw project. En misschien denk ik van, oh, dit is leuk.
1: Ja.
0: En maar het is beter als ik een drumpartij van die track die ik gisteren had gemaakt hierbij toevoeg, bijvoorbeeld.
1: Hmm.
0: Dus het wordt heel erg een mengen van projecten.
1: En je doet er ook langer over dan, zeg maar. Dus je bent niet een dag met een nummer bezig.
0: Nee.
1: Je bent gewoon echt misschien wel weken met één.
0: Nou, ik doe er eigenlijk kort over.
1: Ja?
0: Want ik weet dan, oh, ik heb een paar dagen geleden of vorige maand heb ik dit een keer opgenomen. En ik weet dat dat precies past bij wat ik nu wil maken. Dus dan is het gewoon copy-paste.
1: Ja.
0: En dan hou ik gewoon iets uit een oud nummer dat niet af is. Dat stop ik dan gewoon in het nieuwe nummer waarvan ik denk, oh, dat past echt goed.
1: Ja, en als je,
0: kan ik veel sneller beslissingen maken eigenlijk. Ja.
1: En als je in hetzelfde genre blijft, dan past het ook makkelijker in andere nummers.
0: Ja.
1: Toch?
0: Ja, dat wel.
1: Alright.
0: Dus ik denk dat dat wel een verandering is, ja.
1: Ja.
0: Dat werkt wel voor mij.
1: Cool.
0: Ja.
1: En zou je het leuk vinden als we nu een plaat draaien van het oude werk en van het nieuwere werk? Of zeg je, laten we gewoon van het nieuwe album iets draaien? Ja, jij mag kiezen.
0: Ja.
1: Het is jouw feestje vandaag.
0: Ja, dat is waar. Van het oude en het nieuwe. Nee, ik denk gewoon van de nieuwe.
1: Nieuwe? Ja. Daar ben ik meest trots op. Oké, welke zou je leuk vinden om te draaien?
2: We gaan er een paar draaien, denk ik.
1: Ja, we gaan er nog. Je kan, we gaan er twee draaien, denk ik.
0: Oké, ja. Laten we dan...

0: Misschien beginnen met Bang.
1: Bang.
0: Dat is de tweede track van de nieuwe release.
1: Alright, cool.
0: Die is wel vrij donker.
1: Oké, okay. Nou dat is prima. Dan, dat is ook goed. Dan start, hebben we een beetje een start. En dan kunnen we iets lichter afsluiten straks. Dan komt hij daar, Bang, van Olive.
2: Van de EP Howl.

0: Jij luisterde naar een nummer van de plaat Howl door Olive Olive. En dit nummer heette Bang. Zeg.
1: Ja, Bang.
2: Bang.
1: Dubbel
2: Bang.
1: Bang.
2: Bang. Waar komt die naam vandaan? Want als ik naar dit nummer luister, dan heb ik ook het idee dat ik in een onderzeeër zit. of zo. Ja, het is heel filmisch. Je hoofd gaat echt aan de haal ermee.
1: Ja, klopt. Dus dat is ook wel een ding van... Hoe geef je titels aan instrumentale nummers of zo?
2: Ja,
1: soms is dat echt de grootste uitdaging die er is.
2: Ja.
1: En ik heb toen... Want ik was... sinds januari ben ik bezig met het leren van Farsi.
2: Farsi?
1: Is de Iraanse taal. Ja. Want we zouden dus die kant op gaan.
2: Ja.
1: En dat was van... Oh, het is wel leuk als ik dan nog gewoon een beetje met mensen kan praten.
2: Het is ook wel leuk als je met je schoonouders kan praten, precies. Toch? En de vrienden daar.
1: Een beetje kan verstaan, dus... En dat is uit in hetzelfde proces als het maken van dit album, vond dat plaats.
2: Ja.
1: En ik vond dat eigenlijk zo leuk en inspirerend dat ik daar gewoon mee door ben gegaan.
2: Ja.
1: Dus eigenlijk elke titel heeft ook... Dus eigenlijk begonnen bij een titel in Farsi. Maar omdat je op Spotify geen dubbele titels kan doen, hebben we ook Engels.
3: Ja. Maar is Baan met twee A's?
1: Ja, dat is de Farsi.
3: Dat is, oh, ja, oké. Okay.
1: Inderdaad.
2: En wat betekent... Ja, wat betekent het dan?
1: Ja, eigenlijk hetzelfde wel als in Nederlands bang. Like, soort scared.
3: Ja, ja.
1: Ja.
3: En de albumtitel Howl?
1: In Farsi is Zuze.
3: Zuze.
1: Ja.
3: En waarom die titel?
1: Omdat het ook echt... Ja, het ging door een soort periode heen waarbij je... Ja, een soort... Een goede vraag.
2: Neem je tijd hoor.
1: Ja. Hoe je dat zou ontschrijven, ja. Maar...
3: is het een
1: meer gevoel van, zeg maar, een soort... wolf, die zo'n howling wolf in de...
2: Ja, die oerkracht van een wolf.
1: Ja, precies. En 's nachts, zeg maar, een soort donkere... Maar ook licht van de maan, bijvoorbeeld.
3: Ja.
1: Dus zeg maar donker en licht, en weet je, dus... Vanuit die thematiek. Een beetje van, oh, dat is wel een passende titel.
3: Het voelt voor mij ook heel primal of zo. Een howl, dat is niet een gecontroleerd geluid of zo. Dat ontsnap je als er iets heel heftigs gebeurt of zo.
1: Ja, je kan het niet timen of zo.
3: Nee. Zo komt het bij mij over.
1: Oh, ja.
2: Maar baan kan ook bang zijn. Als in explosie, bang, ik word overrompeld. Ja. En het is dus een mega exploderend iets, zeg maar.
1: Precies, ja. Dus het heeft wel meerdere invalshoeken, maar hoe je het zelf een beetje...
3: Volg je een beetje de Iraanse muziek scene of ken je artiesten die actief zijn?
1: Ja, best wel. Ja.
3: Hoe reageren die op de situatie in Iran nu en zo? En wat er natuurlijk na de protest hebben we nu de inval van de VS maar duurt. En,
2: het houdt niet op, niet vanzelf.
3: Ook enorm onder druk staat. En ik kan me voorstellen dat artiesten daar op hun eigen manier natuurlijk op reageren.
1: Ja, er zijn... Ik denk dat iedereen wel een beetje verschillend reageert natuurlijk, maar van wat ik zie is dat de artiesten die dan reageren, die zetten dan hun kunst ook echt in om te beschrijven wat er gebeurt in hun land.
3: Ja.
1: Ik had het er ook laatst met een Iraanse filmmaker over, waar ik dan misschien de... hij woont in Nederland, maar ik ga dan misschien de filmscore, de muziek ga ik maken. Vet. En hij had eigenlijk een fictiefilm had hij geschreven, maar door al deze gebeurtenissen heeft hij zijn hele filmplan veranderd eigenlijk.
2: Mm-hmm.
1: Wat meer reflecteert op wat er gebeurd is en wat ook logischer voor hem voelt, denk ik. Van ik moet hier iets mee.
3: Ja. Ja.
1: Dus het wordt heel erg gebruikt in de kunst en gewoon... En een soort verwerkingproces ook.
3: Ja, ik kan me voorstellen dat in een land met zo'n turbulent geschiedenis de afgelopen 100 jaar of zo, dat die muziek altijd wel in verschillende tijden een soort reactie is geweest op de omwenteling die dan wel weer plaatsvond of zo. Ja.
1: Maar ik vind dat ook mooi, dat ik denk dat het overal gebeurt. Maar in elk land wel, elke...
2: Ja, ieder land heeft natuurlijk zijn strijd.
1: Ja, daar is muziek over gemaakt.
2: Ja.
1: En dat is... Ja, in Iran is het heel lang en structureel eigenlijk.
3: Ja.
1: Dus dat blijft maar terugkomen.
3: Ja.
2: Maar het is heel mooi om daar inderdaad dan aandacht voor te wekken met muziek. Maar het is ook heel fijn dat het steun kan bieden. aan de mensen van zo'n land. Ja, maar ook daaromheen om een soort van kennis te verspreiden. Dat is heel...
1: denk ik wel belangrijk.
2: Ja, absoluut.
3: Merk je dan ook dat je nu Farsi aan het leren bent... dat hoe jouw blik op de muziek die je maakt ook weer verandert of zo? Hoe je misschien in je muziek een dialoog aangaat met de Iraanse cultuur en zo?
1: Ik denk wel, misschien minder extreem dan als ik lyrics zou gebruiken natuurlijk.
4: Ja.
1: Zo zou het helemaal veranderen.
4: Ja.
2: Moet je ook op zangles. Ja. Iraanse zangles. Met klemtonen en zo.
1: Ja, dan moet ik helemaal daar. Ja. Nou, zijn we een paar jaar verder, denk ik.
2: Ja.
1: Nee, ja, je leert gewoon weer iets meer over de cultuur. Ja. En gewoon gezegdes. En manieren waarop mensen communiceren. Dus het is gewoon super interessant. Dat vind ik gewoon, het liefst zou ik elke taal van de wereld kunnen spreken of zo.
2: Ja, dat is toch fantastisch. Dat lijkt me ook echt gaaf.
1: Ja, klassiek. Maar, ik ben ook niet jong meer, dus ik kan ook niet zomaar even een taal leren of zo.
3: Nee. Ons hoofd meer.
2: Eigenlijk is het ook best zo gek dat we allemaal verschillende talen hebben. Vind ik eigenlijk best gek, want we zijn één soort species. Maar ja, goed, dieren praten ook op andere manieren met elkaar natuurlijk. Ja. Dat is wel heel normaal, maar het is toch... Hoe makkelijk zou het zijn als we allemaal één taal hanteren?
3: Dat was de straf van God, toch? De toren van
2: Babel. God.
1: Ver voor onze tijd.
2: Werkelijk. Voor Christus, na Christus.
1: Dat is voor ons bepaald, toch?
4: Ja, precies. Mm-hmm. Ja.
3: Maar het is ook wel een rijkdom, toch? Om allemaal...
2: Om allemaal je eigen... Dat zo vertalen. Dit begon allemaal bij de gedachte dat ik zei... het lijkt een beetje alsof je in een onderzeeër zit. Omdat het natuurlijk echt imaginary is. Even denken.
1: Ja, de onderzeeër. Ik zat zelf niet in de onderzeeër, maar leuk als jij daar wel.
2: Maar dat is dus zo leuk. Je plant eigenlijk een soort zaadje bij iedereen met je muziek. En ze kunnen er zelf... ik bedoel, ik ben echt super dankbaar dat ik een beelddenker ben. Ik weet niet hoe dat bij jou zit en hoe dat bij jullie zit. Zijn jullie beelddenkers?
0: Ja, tot zo kort dacht ik dat iedereen dat was, maar blijkbaar niet.
2: Nee. Er zijn mensen die echt appel horen en ze zien een appel. Er zijn mensen die appel horen en zien het woord appel of eigenlijk helemaal niks en weten gewoon wat het is.
0: Ja, heel vreemd.
3: Ja, dat vind ik ook apart eigenlijk.
2: Ja. Daar ook ontzettend helemaal niks van. Nou, er zitten hier dus vier beelddenkers. En daar is deze muziek dus heel goed voor.
3: Vier beelddenkers die weer iets audio-achtigs aan het doen.
2: Ja, dus dat is grappig.
1: Om te omschrijven.
4: Ja, precies.
1: Ik hoop dat de luisteraar het
2: Inderdaad. Nee, inderdaad. Maar dan hopen we dat de luisteraar een beetje zo mee wordt genomen in onze onderzeeër single.
3: Waar we zitten ook en zo.
1: Het ziet er wel een beetje uit als een onderzeeër.
2: We zitten in een wormhole. Eigenlijk wormhole met gele muren en heel veel apparatuur wat we lekker kunnen bedienen.
0: Het kan ook flink warm worden als je de deur dicht houdt.
2: En die zit dicht en het is hier warm. Ja. Ontzettend. Je luistert dus naar Radio Worm. 3 voor 12 Radio Rotterdam. Zullen we nog een plaatje voor je draaien?
1: Ja, is goed.
2: Ja?
1: Ja.
2: Zeg maar.
1: Zullen we de laatste doen?
0: Als in de laatste van die plaat.
1: Enigma is
2: het. Enigma.
0: Doen we.
1: Die heet wel drums.
2: Misschien gaan we stuiteren dan. Tenminste in mijn imaginary world.
3: De onderzeeër gaat trillen.
2: Dus
0: Enigma van de EP Howl door Olive.

0: We luisterden naar Enigma door Olif Olif van de EP Howl.
1: Ja, we hadden net een beetje over drums. Nou, die heb je dus gesampled. Doe je dat veel ook met samples? Ben je er veel
2: mee? Ja, ik ben er wel veel mee bezig. Ja. En dan gewoon, vind ik leuk. Soms maak ik mijn eigen samples en die bewerk ik. En dan, of ik neem het op inderdaad.
1: Ja.
2: En het is wel een soort onderdeel van mijn creatieve proces.
1: Ja. Ja, want je kunt er natuurlijk heel veel kanten mee op. Met één geluid kun je... Ja. Maar je staat bijvoorbeeld niet in de supermarkt bij een zak chips te kraken of zo met iets.
2: Niet meer.
1: Niet meer, maar dat is wel gebeurd. Ooit.
2: Ja, die fase ook wel eens gehad. Van, oh wacht, dit is echt inspiratievol.
1: Ja.
2: Zak chips.
1: Dit hebben Phineas en Billie Eilish hebben dit toch ook gedaan toen met het lampje van het oversteekpad. Van het zebrapad. Daar hoor je zo... Ja, in Amerika hoor je dat, is dan een net ander geluid. En dat hebben ze opgenomen, dat hebben ze in een nummer verwerkt. En dan weet ik heel even niet welk nummer dat is. Maar ja, ik kan me wel voorstellen dat als je dus die ability hebt om heel erg veel dingen en geluid op te vangen, dat je dat dan ook wil opnemen. En dat je daar dan niets van kan maken.
2: Ja, op een gegeven moment wil je alles proberen. Gewoon.
1: Ja.
2: Oh, ja, misschien kunnen we een nummer maken van deze kikker of zo. Ik heb ook, ja, mijn kat.
1: Lig je zo helemaal in een sloot zo met je microfoon. Doe het, alsjeblieft.
3: We hadden het wel over toen ik een tijdje terug Sjoerd Overman had geïnterviewd van Nou Is Klaar.
1: Oh ja.
3: Toen vroeg ik hem van, ja, wat is een trend een beetje op jullie label of in de scene momenteel? Dat je misschien kan aanwijzen dat het nu steeds meer gebeurt. Toen zei hij wel van, ja, van die natuurrecordings die dan vervolgens weer gesampled worden in een techno beat of zo. Maar dat het idee wel is van de natuur, de cityscape leeft door in dit nummer of zo.
1: Maar dat zie je ook vooral in steden waarin dat hippe echt een beetje terugkomt. Maar dan zie je bijvoorbeeld ook dat ze van die clipjes hebben en die doen ze dan op een plant.
3: Ja,
1: en dan gaan ze daarin inderdaad dat opnemen en daar kunnen ze techno van maken, maar daar maken ze dus ook wel ambient muziek van. En maar ik vraag me dus echt af hoe dat werkt. Dat weet je misschien ook niet wel.
2: Ja.
1: Heeft het met geluidsgolven te maken?
2: Ja, dat, met die clipjes op die plant, dat is een beetje... Ik weet wel van, nou, die plant maakt echt niet dat geluid.
1: Nee.
2: Maar...
1: Gewoon echt niet. Oh, jammer, dat is echt een hele droom in duigen. Tori.
2: Maar het is weer de plant die geleidt gewoon... die geleidt. Dus er gaat gewoon extraheid doorheen. En dat vangt eigenlijk.
1: Mm. Okay.
2: En dan lijkt het net of de plant geluid maakt.
1: Maar... Ja, maar dat is dus helemaal niet zo.
2: Shit. Nee, dan moet je toch echt een... Ja, maar als je bij een boom maakt wel weer geluid, echt maar. Een boomstronk bijvoorbeeld.
1: Ja, maar dat kraakt natuurlijk.
2: Ja, ja, precies.
1: Dat waait, ja. Het is een soort ademend, ja.
2: Een blaadje.
1: All right. Ja, nou, Olif, het is superleuk dat je hier in de studio was en dat je wilde vertellen. Ga je nog iets doen komende tijd? Ga je nog ergens optreden?
2: Ja, ik ben wel weer een start aan het maken voor een nieuwe plaat.
1: Oké. Okay.
2: Met een Iraanse artieste uit Rotterdam ook.
1: Alright.
2: Dus daar gaan we komend half jaar heel veel tijd in steken.
1: Cool. Waar gaan jullie dat doen? Hebben jullie een studio daar?
2: Of ik heb nu een eigen werkplekje op Rotterdam Zuid.
1: Oh ja.
2: En daar gaan we denk ik wel dingen opnemen. En we zijn ook... we hebben al een keer een testopname gedaan bij Simon Akkermans. Epic Rainbow Unicorn Studio.
1: Woehoe! Daar poepen ze een regenboog, of niet?
2: Ja, onder de Rode Brug.
1: Oh ja, oh cool.
2: Echt een hele toffe plek. Dus ik denk dat we daar weer terug gaan om echt wat dingen te gaan opnemen.
1: Ja, vet.
2: Dat is in de toekomst. En ik heb van de zomer, in juli, speel ik op Landjuweel Festival.
1: Hey, gaaf.
2: Dat is wel heel tof.
1: Dat is gaaf.
2: Dat is echt een soort fairy tale waar je doorheen loopt, volgens mij.
1: Volgens mij is dat echt één grote... Het lijkt wel een soort kolonie, volgens mij, daar zo. Dat je echt... Ruigoord is een eiland, toch?
2: Ja,
1: of tenminste, een eiland...
2: Het een eiland is, maar het is...
1: Afgelegen gebiedje.
2: Heel erg afgelegen.
1: Ja.
2: En toch heel dicht bij de stad.
1: Ja.
2: En volgens mij mogen ze ook gewoon forever daar blijven.
1: Ja.
2: Toch mijn gemeente, die gaat ze niet meer wegsturen, nooit.
1: Nee, want daar waren wel ooit plannen voor, geloof ik.
2: Ja, dat...
1: Zoiets.
2: Denk ik wel,
1: All right.
2: Maar dat is eind juli.
1: Cool.
2: Ja,
1: dus dat is het eerste, dat is het dichtstbijzijnde optreden wat je gaat hebben. Vet. Nou, wij wensen je in ieder geval heel veel succes. En we gaan je sowieso volgen. dankjewel dat je hier wilde zijn.
2: Ja, dank voor je tijd.
1: Ja, helemaal goed. Ja. Ja, dan gaan wij over. Ja, nou, dat was trouwens nog een vraag aan jou. Ben je bij Schoenter geweest? Op Rotterdam-Zuid?
2: Nee.
1: Oh, oké. Okay. Nou, daar gaan wij het zo even over hebben. Namelijk, ik dacht, ik maak een bruggetje, maar die is niet zo soepel. Ja,
2: ja. Ik luister dan nou, mee.
1: Ja.
2: Nieuws.
1: Inderdaad. Zullen wij iets groovies draaien in de tussentijd?
0: Ja hoor, wat had je in gedachten?
1: Nou, de nieuwe Maasvangst, we hebben iets gehengeld en dat heet Where's Dilly? Dat is de band. En die hebben een beetje een soort, ja, het heeft met blazers een beetje groovy-achtige shakiness. Dus we kunnen nog gaan dansen hier als we dat willen. Het nummer heet Shuffley.
0: Shuffley, ja.
1: En ik weet dan niet of dat met Shuffley, ik weet niet waarom, maar ik ben wel, ja.
3: Als het dansbaar is,
1: kun je er een beetje op shuffelen. Zetten we hem aan?
0: Gaan we shuffelen dan? Of,
1: ja, dan gaan we wel shuffelen. Dan gaan we hier shuffelen naar buiten.
0: Ja, pak de livestream erbij, mensen.
1: Ja.
0: Nou, dan gaan we luisteren naar Shuffley van...
1: Where's Dilly?
0: Where's Dilly?

0: Ja, die trui heb ik gewoon uitgekozen omdat ik het gewoon lekker zacht vind. En ik had geen zin in te veel toeterchambella. Ja,
1: we dachten, laten ze ook eens een sound effect gebruiken in de show. Toeters en bellen. Nou, dat waren dus de toeters en bellen. Sorry, Mick, ik onderbrak je compleet. Ik moest even mijn filmpje instarten.
2: Ik ook, we hebben weer de muziek aan het staan. Ik krijg een beetje zo'n Arjen Lubach soundboard.
1: Zo'n pad. Ja. Let's go. Ja, dat was wel groovy, jongens. Dat was wel lekker.
2: Ja. Mogen nu wel muziek?
1: Ik wil net zeggen, is dat nou de muziek van hiernaast? Oh god. Ja, ze zijn in de keuken lekker muziek aan het draaien. Ze kunnen ons ook gewoon aanzetten. Dat is natuurlijk een stuk leuker. Ja. Moeten we een keertje voorstellen aan ze. Überhaupt dat hier in heel warm bij Woenderbar. Ja, dat ze gewoon de uitzending draaien. Is toch ook leuk? Misschien moeten we dat een keertje gaan voorstellen. Dat lijkt mij een goed idee.
2: Volgens mij zitten er ook wel dingen tussen die niet goed zijn voor je horecaomzet.
1: Onze stemmen.
3: Oké,
1: ter zake. We hebben niet heel veel tijd meer, maar we willen het wel nog even hebben over wat er is geweest. Er is een hoop geweest, ook deze maand. Ten eerste is Naas ook weer terug met een nieuw album. Ja. Die heeft sinds 2018 geen albums meer uitgebracht. Nu is er een nieuw album uit en dat is The Sky Knows I Exist. Love it. Ik denk niet dat we nu tijd hebben om een nummer van naast te draaien als we ook nog eventjes het over andere dingen gaan hebben, maar...
3: De release show was vet.
1: Ja?
3: Hoorde en las ik. Dus,
1: echt? Hoorde je als in...
3: Van mensen gehoord, maar vooral gelezen op onze
1: website. Op onze website, op ons artikel. Want ze hadden een release party in de Arminiuskerk. Ja, dat is ook zo'n vette locatie.
3: Ja,
1: oh ja, zo magisch en ethereal zou ik het willen noemen. Echt heel vet. En... Mick, jij was op brouwen in Roadtown?
2: Ja, klopt. Zeker.
1: Hoe was dat? Wat heb je daar beleefd?
2: Ja, vet man.
1: Ja?
2: Rouwen is altijd een soort showcase van... hoe zou ik het niet omschrijven? Van vooruitstrevende jazz.
1: Ja.
2: Dan denk je, dat klinkt een beetje dubbel. Maar dat is ook maar net hoe je het opvat natuurlijk. Want jazz is inherent vooruitstrevend. Maar het is ook wel weer een heel ouderwets genre.
1: Ja. Echt even oud ook gewoon. Bijna. Net als jij.
2: Ja, precies. Nee, maar de vraag is altijd, waar kun je nog heen als je de grondlegger was van, weet ik veel, hip-hop
1: en
2: heel veel andere moderne genres. En op zo'n rouw, dan laat ze dat gaan zien. Dan zeggen ze, nou, je kunt bijvoorbeeld dit doen.
1: Ja.
2: En ik heb bijvoorbeeld, ze hebben een hele moeilijke naam, die band. Ik ben hem ook volledig kwijt, maar ze omschrijven het genre zelf als Shroombia.
1: Shroombia?
2: Shroombia, maar dan... met psychedelische invloeden.
1: Wow.
3: Vet.
1: Maar ze blijven, even überhaupt, ook heel even terzijde, maar er worden gewoon steeds meer genres uitgevonden ook. Mensen gaan dingen mixen. Het wordt een soort hybride genres, zou ik het willen noemen.
3: Ja, je moet ergens op doorbouwen.
1: Ja.
3: Ja.
1: Ergens is alles misschien ook al een keer gedaan, inderdaad.
3: In de tijd van overvloed.
1: Ja.
3: Dus,
1: Oké, fair. Ja, blijf creëren. Ja.
2: Ja.
1: Maar goed, dus dat was rauw. Dat was erg rauw.
2: Ja, hij was heel vet. Ik vond die band waar ik de naam maar niet van kan onthouden, die was echt heel tof.
1: Ja.
2: Ja.
1: Die heeft je zo hard omver geblazen dat ook heel de naam uit je hoofd geblazen heeft.
2: Ja, ja, precies. Het is niet te balpen.
1: We blijven even in het beeld denken nu. Alright, en Shunter. Afgelopen Shunta.
3: Ja, ik grappig, veel mensen zeggen Shunter.
1: Wat is het dan?
3: Shunter? Maar ik weet
1: Shunter?
3: Wie ben ik om te zeggen wat het is? Maar...
1: Het is niet Duits, dus...
3: Nee.
1: Shunta, Engels. Dan moet ik misschien gewoon zeggen Shunter.
3: Ja, het is het Engelse woord voor een, niet een rangeerterrein, maar een rangeer soort karretje voor treinen of zo. Dus die trekt dan wagons voort.
1: Dit is dus, oké, even voor de duidelijkheid, het was een festival. En het was niet een festival, het is, sorry. Nee, ik was er niet bij, jullie mogen het vertellen. Ik hou mijn mond.
3: Shunter is een nieuw podium in Rotterdam. En het is opgezet door onder andere... grotendeels het team wat ooit achter Poing zat.
1: Oh ja.
3: Maar ook...
2: Dome. Zat ze ook in.
3: En iemand die ook bij de school heeft gezeten in Amsterdam.
1: Oh.
3: Dus een aantal invloeden. En het is in de eerste plaats een nachtclub. Maar in de eerste plaats ook weer niet. Want dat komt deels omdat ze dit jaar nog niet een echte nachtvergunning hebben. Dus ze kunnen tot 3 uur programmeren.
1: Okay.
3: Maar anderzijds ook omdat het echt wel een bredere culturele... broedplaats klinkt verkeerd, maar een plek willen zijn waar cultuur in de breedte ten gehore gebracht kan worden.
1: Ja.
3: Dus het idee is ook, ze zijn niet elke week open, maar ze hebben een paar weekenders per jaar. En dan is er 3 dagen lang overdag performance en kunst en visuals en live artiesten en 's nachts dan DJ's en zo. En ja, dus je kan dan voor een weekend neerstrijken bij Shunter.
4: Bij Shunter. Shunter.
3: Op verschillende manieren geprikkeld worden. Ja.
4: Vet.
3: Maar het gemiddelde Rotterdamse publiek heeft wel zo'n gevoel van, dit wordt onze nieuwe uitgaansplaats.
4: Ja.
3: Maar we hebben nu export gekregen eind vorig jaar.
4: Ja.
3: 160k is net weer dicht. Maar Shunter is ook weer een soort baken aan de horizon.
4: Een soort lichtpuntje aan de horizon, ja.
3: Ja.
4: Ik denk dat Rotterdam het ook wel echt verdient.
3: Ja.
4: Gewoon weer iets waar we even uit kunnen gaan. Maar ja, wel jammer dat het maar een paar weekenden is. Dan wat is het overdag dan? Is het dan gewoon een ruimte waarin ze treinen nog steeds?
3: Nee, oké.
4: Ja,
3: ik weet niet wat er door de week dan gebeurt.
4: Mm-hmm.
3: Maar ik kan me ook voorstellen dat veel dingen die ze programmeren ook wel een bepaalde opbouw vereisen.
4: Ja.
3: Ja, dat weet ik niet.
4: Oké.
3: Okay. Dus verder.
4: All right. Ja, Jits, jij was er op vrijdag.
3: Ja.
4: En Mick, jij was er op zaterdag.
2: Zondag.
4: Ja. Marie zit hier ook. Dat is onze eindredacteur. Die wil niet op de audio. Ja, en die was er op zaterdag. We gaan het even hebben over de vrijdag en de zondag. Wat, jij was er dan echt vanaf het begin bij.
3: Ja.
4: Dus dan gingen ze openen. En,
3: ja,
4: okay. Hoe begon dat?
3: Allereerst echt mee. Ik was er niet stipt op het moment dat de club openging. Ik heb wel nog een groot deel van die eerste set meegemaakt.
4: Mm-hmm.
3: Ja, dat was een heel een beetje een dubby DJ, maar dat was ook een moment waarop iedereen vooral nog een beetje verwonderend zo dat gebouw een beetje
4: liep.
3: En ik zelf ook.
4: Tuurlijk.
3: Vooral even alle hoekjes checken.
4: Dat hebben ze dan ook wel tactisch gedaan qua line-up.
3: Ja,
4: dat ze dan beginnen met een act waarin je waarin het toelaat dat je dus om je heen kan
3: Precies.
4: kijken.
3: Precies. En dan wel weer gewoon thuis komt bij die DJ, want het was wel een hele goede set, maar gewoon lekker rustig binnenkomen, zeg maar. En toen ik kon ik gewoon een beetje verkennen van, hey, hoe ziet de tuin eruit? Hoe ziet de zaal eruit?
4: Ze hebben ook een tuin, wat leuk!
3: Dat soort dingen vind ik wel belangrijk. Maar kijk, die vrijdag stond vooral in het teken van live optredens dus.
4: Ja.
3: Dus de 3 acts daarna waren Bea 1991, Grove en Mathilde Nobel.
4: Oh,
3: alle 3 live. En toen besefte ik wel gelijk van, oké, dit is niet zomaar een nachtclub.
4: Nee.
3: Hier gebeurt het.
4: Breedte.
3: Ja. Wat ik ook heel leuk vond, is dat ze alle 3 echt tijd hadden gestoken in de visuals ook. Dus het waren alle 3 best wel conceptuele optredens. Die voor mij heel erg, toch in line ook een beetje met wat Poing altijd uitstraalde. Heel erg progressief, echt on the forefront van wat er gebeurt nu in muziek in Rotterdam. Dus dat vond ik tof.
4: Vet.
3: Ja?
4: Dus die begonnen gewoon met een goede eerste dag. Ja, en jij was bij de afsluiting. Nee, afsluiting. Opening, afsluiting.
2: De derde dag van het weekend, op zondag.
4: Ja.
2: Je weet aan het begin wel dat het voor iedereen zondag was. rustig binnenkomen. Maar ja, zoals Jits ook al zei.
4: Daar is plek voor.
2: Voor überhaupt de eerste keer dat je er bent. Dus een rustige rondje lopen. Aan het begin in de grote zaal, die heet dan de hal, begreep ik. Draaide Hervé, denk ik dat je moet zeggen. Die draaide ook wel lekker. Gewoon redelijk dubby house.
4: Dubby house. Ja, vet.
2: Ambient-achtige invloeden ook wel zeker aan het begin.
4: Hey.
2: Maar dat sound system wat ze daar 3D geprint hebben, dat is ook wel benoemenswaardig. Dat is wel sick.
3: Ja, ik was op de vrijdag was die hal nog niet open. Dus ik heb die
2: Echt?
3: Nog niet gezien.
4: Aww. Moet jij met een weekend terug?
3: Ik ben terug, ja. Duidelijk. Iedereen moet sowieso een keer aan. Ja, zeker. Absoluut.
2: Ja, dat heeft ook wel een invloed, denk ik, op de type platen die je kunt draaien. Uiteindelijk kun je alles draaien, maar je merkte wel zeker bij de DJ na Hervé, dat was Nono Geeksta.
4: Mm-hmm.
2: Die draait van alles. En bij sommige genres dacht je wel van, ja, er blijft eigenlijk weinig over van het hele nummer, omdat die bas zo indrukwekkend aanwezig is.
4: Door de ruimte waarschijnlijk ook, ja.
2: Maar ja, voor andere genres is het natuurlijk juist weer heel vet om een absurd goede, diepe
4: harde
2: bas te hebben.
4: Nou, het klinkt in ieder geval alsof jullie een fantastisch weekend hebben gehad. Wij hebben nog 10 seconden op de teller en dan zit onze show er alweer op.
3: Ja.
4: We zijn er over een maand weer, 4 juli. En dan gaan we weer

De gesticulerende Sorskov uit de mouw van God. De gesticulerende Sorskov uit de mouw van God.

0: suggestie in de zotschool van het gemeld van God.
1: Yes, sir. De gesticulerende zotskolf uit de mouw van God. Uw host, het aankomende uur op de Radio Worm. Want normale shit is niet te harde. Niet te harde, joh.
0: Het is een gesticuleerde zotskolf uit de mouw van God.
1: Met de gesticulerende radio. Even kijken waar het komende uur naartoe zal gaan. Verzoekjes uit het toch al redelijk inmiddels omvangrijke archief kunnen altijd of nooit naar 06-132-67-922. Dat is 06-132-67-922. Laat gerust ook even weten of spraak en muziek goed doorkomt. Nog eventjes luisteren naar deze muziek.

deze muziek van Emahoy Tsege Mariam Gabriel. Een pianiste uit Ethiopië die non was en graag piano speelt.

0: gesticulerende shotskolf uit de mouw van God. Live op Radio Worm.
1: Met nog een half uurtje gesticulerende radio uit de mouw van God te gaan.
0: Met uw host, de gesticulerende shotskolf uit de mouw van God. Uit de mouw van wie? Uit de mouw van...
1: God. God. God.

0: uit de mouw van God.
1: De gesticulerende zotskolf uit de mouw van God.
0: Geen verzoekjes mogen ontvangen dit keer. Misschien de volgende keer weer. Altijd welkom.

vandaag zat de muziek in de uitzending. Als eerst van Emahoy, Tsege, Mariam, Gabriel. Daarna begonnen we met de Piratenpolka van de Alpenboys. Toen was het Werkmanskind van Oompie Koeier. Toen kwam Failliet van Rob Langendam. En daarna kwam, dat ik heb vandaag even uitgeprobeerd, het nummer Broekrot van Money. Broekrot, rot in de broek van Money. En daarna was het weer van Money, even de rollende golf. Op YouTube kan je Money zoeken door in te typen stil archief of op de bandnaam Money. Dit is een omgedraaid vraagteken en dan Money met een 3 in plaats van een E. Daarna kwam even Breaky Break van de Dutch Boys. Toen was er de Brandweerman van de Lenko's. Dit werd er allemaal door elkaar in gemixt. Maar, ja. En daarna sluiten we af met een drieluik van Money, namelijk De Zon Door Het Raam. Die hoor je nu ook nog even. En door glas omgeven, maar dat lukte niet zo goed. Die heb ik dus gauw weggehaald. En IJzige Dans van Money.

0: En dat was het eigenlijk voor vandaag. Bedankt Radio Worm. Bedankt Moni. En bedankt alle artiesten die we vandaag even hebben afgespeeld. Hopelijk kwam spraak en muziek beide goed door. En tot over 2 weken maar weer. Met een afscheidsgroet van de gesticulerende Sotskolf uit de mouw van God.
1: Ik kan me wel vergeten.
2: From Brussels today, and I will be playing and performing a small poem about the internet and about meeting people on the internet and playing games on the internet, because I love the internet. I will also put a link to a website in the chat, because if you want to follow along or catch up, it's also nice to get like the text, and you can like visit it later. There's also all the sounds and everything. Okay. So yeah, let's begin, and thanks for listening.